0: Big L time is 3 o'clock and Radio London is now closing down.
1: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzitting over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
2: Wij vragen ons af of het redelijk is, billijk en rechtvaardig, dat daar nu door deze wetgeving een einde aan moet worden gemaakt.
3: Het is niet gelukt en dat is gewoon rot. Maar misschien wacht ons straks nog een andere kans. Voor nu in ieder geval, reuze bedankt dat u er was. Veel gezondheid en het allerbeste.
4: Die periode wordt afgesloten. Er sterft iets. Bij het afscheid nemen sterft ook een beetje de democratie in Nederland.

0: waant je terug in de tijd als je binnenkomt in het 192 Demis Roussos Museum. Op de begane grond een overzicht van het enorme succes van de beroemde Griekse zanger Demis Roussos. Op de eerste verdieping komt de historie van de roemruchte zeezender Radio Veronica tot leven. Met een expositie over de historie van Radio Veronica. Van de chaotische beginjaren tot het dramatische einde. In het museum is ook aandacht voor de andere zeezenders, zoals Mi Amigo, Caroline, 227, Big L en Radio Noordzee. De unieke collectie omvat vele scheepsmodellen, nooit eerder vertoonde filmbeelden, alle top 40's, twee originele studio's, prachtige foto's van de stranding, de demonstraties en van alle discjockeys. Het 192 Museum bevindt zich in Nijkerk in het gebouw waarin ook het Demis Roussos Museum en de studio van 192 is gevestigd. Het komt allemaal aan bod in het 192 Demis Roussos Museum. Gevestigd aan de Oude Barneveldseweg 65 in Nijkerk. Elke vrijdag en zaterdag geopend van 11 tot 5. Voor meer info, check 192tv.tv.
1: Radio Nordsee International mit den Seesender-Hits. Wir machen jetzt im deutsch-niederländischen Grenzgebiet einen Scan über die Mittelwelle, was da zu hören ist. Und diesen Scan habe ich gemacht am Vormittag des Dienstages des 13. November. Und ich habe hinten auf der Mittelwelle angefangen auf 16.014 Kilohertz. Da war da ganz dick ein Landpirat zu hören. Und damit fangen wir an und drehen dann nach unten. Das ist also die Mittelwelle 16, 14 Kilohertz. Dickes Signal von einem holländischen

0: zaterdagmiddag van 12 tot 3 uur. Een nieuwe aflevering van de Radio Noordzee Super Top 50.
1: 1973.
0: Top 50.
2: Radio Noordzee nummer 50.

0: Zender. Die Piratensender werden wieder lebendig durch deinen Musikwunsch. Gerne auch Infos, wenn es eine persönliche Geschichte dazu gibt. Kritik, Anregungen und deine Piratensender-Musikwünsche bitte an rogerblue@gmx.de. Roger Blue als ein Wort ohne Strichpunkt oder Leerzeichen. Also rogerblue@gmx.de oder via Telefon 0281 442 707 34. 0281 442 707 34. In den Seesender. Jetzt gehen wir nochmal zu Radio Veronika für etwas über 5 Minuten zu Ad Baumann und Josten Dreier. Und sie erzählen Erinnerungen über Scheveningen und über Otis Redding und natürlich Musik dazwischen. Scheveningen war immer der Hafen, von dem aus die Sendeschiffe Radio Veronika, Radio Nordsee und später dann auch die Mi Amigo betendert wurden. Proviant, Lebensmittel und natürlich Programmbänder. Und die Crew, der Crewwechsel wurde über Scheveningen gemanagt.
1: Das weiß ich noch wel, ja. Tussen de beslommeringen des levens, dat moet ik ook nog maar een keer zeggen. Dat heb ik van de Scheveningers geleerd van vroeger. Die hadden het altijd zo'n zeun, zei hij dan. Zeun. Dan hebben we een lekkere treklap. Dat was een carbonade. Oh. Je dat? Weet je dat niet? Je hebt toch ook wel eens... Oh, je kon niet zwemmen. Jij hoeft het niet aan Scheveningen.
2: Ik weet altijd dat een Scheveningen, dat doet mij een beetje denken aan jonge jenever. Je moest altijd jonge jenever drinken.
1: Want ja, dan moest je ook in de Herenstraat.
2: Dat weet je niet zeker.
1: Zeedijk moest je dat ook. Dat was voor de Cola Light tijd, zeg maar, hè, als het ware. Het spoelde wel mooi door van binnen. Ja? Wat zeg ik nou net? Op Radio 3, op de nieuwe etenfrequenties, op Teletix. Was jij er nog bij, had? Nee. Kop van Noord-Holland. Kop van Jut. Welke frequentie heeft hij? Kop van Jut. Kop,
2: nee, dit zijn alle betaalde.
1: Hé, de atoomklok, zeg het nog eens even. Zeg het nog eens even. Oh, dan moet hij nadenken. 12:30 of daaromtrend, hè? Nee, 3:30. Uit mijn hoofd. Inclusief BTW. Oh, het is

0: Doodjes die dood is, zeiden we dan vroeger, weet je wel. Van de verzamel-cd, alle 13 dood was dat. Otis Redding. Kale Thomas, goede plaat. Hoor je deze echt bijna nooit, hoor.
1: Je... Bijna niet, deze kennen we niet, hè.
0: Heb je die een jaar lang bijvoorbeeld al niet gedraaid, deze? Dus de telefoon had een nieuw lid. Erg, je kunt zich aanmelden bij Ad Bouwman op zijn mobiele nummer. Even meekijken.
1: Ik kom zo thuis, schat. Ik zit hier even met...
0: Schild aardappels. Eén voor één. Eén voor één. Eén voor één.
1: Ik bel zo tegen
0: Karin.
1: Ja, dat is Karin.
0: Eén voor één, Karin. De aardappels. Ja. En dan in losse pannetjes, verschillende pannetjes opzitten. Dan komt hij vanzelf al thuis voor donker. Half één, landgenoten. Hoe heet we hier? 192, hè?
1: Radio 192.
0: Dan heb je geen 192 jingle dan? Heb je geen 192 jingle?
2: Ja, natuurlijk wel.
0: Jou toch niet te leren, man. Nee. Van Frans Meijs, heb je er nog een van Frans Meijs?
2: Ja, oh.
0: Dat
2: ja,
0: was
2: ja,
0: namelijk de man. 192, goed. En van, zet mij zachter, zet mij niet af. Heb je die ook nog of zo?
2: Nee, nee, nee.
0: Heb je die niet? Is die zoek, gelukkig. Is ook wat zoek geraakt.
2: Dat zijn teksten van jou, hè?
0: Ja, dat is waar. Nou, Frans Meijs en ik maakten de eerste serie jingles ooit in de zomer, juni 1964. Ja. Die waren er toen nog niet, toen is dat begonnen. Ah, dus.
1: Hier heb ik hem.
0: Welke is dat?
1: Okay, die, ja, heb je, die tekst heb jij nog gemaakt, deze.
0: Ja. 1-3-3-2
3: op AM. Goed idee, goed idee. Geweldig!
1: Ja, tekst hebben
0: we ja,
1: even
0: jullie hebben hem een beetje ja, voorziet, zeg maar.
1: Dit
0: is niet de originele versie.
1: Nee, maar ja.
0: Heb je ook nog de originele? Wij gaan toch voor origineel hier?
1: We mogen de naam veranderen.
0: Je zit ook niet met re-recordings. Hier?
1: Nee, maar we mogen de naam Veronica toch niet? Dat bestaat al, wij zijn Veronica niet.
0: Jawel.
4: Hier is deze centrale, dein Technikradio. Zu empfangen im Web per App und auf Kurzwelle.
5: Dass du diesen Spot hörst, hat einen Grund. Diese Produktion von Radio Nordsee wird auf Satzzentrale Dein Technikradio wiederholt. Wir bedanken uns für die Kooperation und verweisen auf die Internetseite satzentrale.de. Dort gibt es den Sendeplan, Hinweise zum Empfang und jede Menge Infos für Technikfreaks über Fernempfang, Amateurfunk, SatDX und Rundfunktechnik. satzentrale.de.
4: Ist diese Zentrale, dein Technikradio. Zu empfangen im Web per App und auf Kurzwelle.
5: Wir sind die Seesender-Hits und Dankeschön an die Stichting Norderney, dass wir diese Ausschnitte verwenden dürfen. Das war also Justin Dreyer und Ad Bouwman bei einer Reuni von Radio Veronica an bei einer Gedenksendung. Und wir haben da noch jede Menge Material, das wir immer mal hier in den Seesender-Hits gerne einbauen mit der freundlichen Genehmigung, die Genehmigung der Stichting Norderney. So, wenn man eine ganz fleißige Reinigungsfrau hat, dann hat man immer ein schönes, sauberes Studio. Allerdings sucht man dann sein Manuskript. Ich weiß, dass ich noch zwei News hatte, die ein bisschen zeitlos waren, die ich aber aktuell nicht finde. Es ist nicht weiter schlimm, sie waren ziemlich zeitlos. Ich werde das dann wahrscheinlich in die nächste Sendung einbauen. Aber ich weiß, dass ich Verhängte Brauer noch einen Titel von Helen Shapiro spielen muss. Little Miss Lonely, hier ist für dich, Hank. Helen Shapiro.

0: Hoe de wal het schip keerde is het nieuwe boek van oud-Veronica-medewerker en huisfotograaf Hans Becker. Met meer dan 300 niet eerder gepubliceerde foto's van de DJ's, de technici, de bemanning op de Noordernij en de vele artiesten. Droom even weg naar de laatste turbulente jaren van de zeezender. Met de flight in naar New York, de stranding en Club Veronica. Met een aanbeveling van Tineke en een voorwoord van Lex Harding. Een leuk cadeau-idee voor oud en jong. Radio Veronica, hoe de wal het schip keerde. Nu in de boekwinkel.
1: En natuurlijk online in de webshop van rockart.nl.
2: www.rni220.com. Meer Musik in deinem Lieblingsradio. Radio Nordsee International.
3: Und mehr Musik gibt's gleich, aber ich will nochmal an die Internetadresse erinnern. rni220.com. rni220.com. Da gibt's ein Gästebuch, da kann man den Sendeplan einsehen. Man kann auch in den Chat kommen und ganz vieles mehr. Es lohnt sich, ein bisschen da zu wuseln auf der Internetseite rni220.com. Und wieder Zeit für Musik in den Seesender-Hits. Ein Frühwerk von David Bowie. Love You Until Tuesday. Hier ist der David Bowie.

0: Well, I might stretch it till Wednesday.
1: Radiovisie.be, Radiovisie.nl, Radiovisie.eu. Drie adressen. 1. Enkele online mediakrant. Dagelijks de snelste actualiteit en de breedste duiding uit binnen en buiten. Maar vooral uit Radioland. En gratis. Radiovisie.be, Radiovisie.nl.

Heb jij nog wat oude muziekspulletjes op zolder of in de kelder liggen? Zoals foto's, platen, et cetera, et cetera. En je weet er geen weg meer mee? Museum Rock Art is er blij mee. Zo bewaren we onze muziekcultuur van de popmuziek voor het nageslacht. Neem contact op met info@rockart.nl. info@rockart.nl.